Ook een bargenere gedalte, zante zoeken in al die hoeken. Ook een bargenere gedalte, zante zoeken voor God en aan.